Goedenacht. Het blussen van de brand in Rotterdam gaat volgens regiozender Rijnmond nog de hele nacht duren. Er staat een berg afval in brand en dat zorgt voor veel rook en stank. De lucht is ook te ruiken in plaatsen onder Rotterdam, zoals Spijkenisse en Hoogvliet. Vlakbij de brand staat een gloednieuw attractiepark, dat zou geen gevaar lopen. De politie heeft 6 mensen aangehouden na een grote inval in de Haagse wijk Duindorp. In een woning werd een grote hoeveelheid drugs gevonden, die zijn in beslag genomen en vernietigd. De inval trok veel bekijks. De wijk stond vol met extra beveiliging, zwaar bewapende agenten, politieauto's en de ME. In Oekraïne zijn doden gevallen bij een aanval van de Russen. Volgens de Oekraïners zijn in de buurt van de hoofdstad Kiev 2 volwassenen en een kind om het leven gekomen. Ook zijn allerlei huizen beschadigd door vallende brokstukken. Of het gaat om een aanval met raketten of drones is nog niet bekend. En tennisser Botik van de Zandschulp is op het toernooi in het Canadese Montreal weer een ronde verder. Hij versloeg in de derde ronde zijn tegenstander uit Polen. Eerder schakelde hij de

0: Russische tennisstopper Daniel Medvedev uit. En Talent Griekspoor is ook door na winst op een Italiaan. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Volgens Regio 15 is de dader er in een auto vandoor gegaan. Hij of zij zou nog niet zijn gepakt. In Rotterdam staat al sinds gisteravond een grote berg afval in brand. Er is veel rook en daar is voor gewaarschuwd met een NL-alert. Er zijn ook meldingen van stankoverlast. Niet alleen in Rotterdam zelf, maar ook in plaatsen als Barendrecht en Spijkenisse. De brandende afvalberg staat op het terrein van een recyclingbedrijf. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opgeschrikt door een serie explosies. Volgens de Oekraïners gaat het om een raketaanval van de Russen. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Eerder in de nacht werd een voorstad van Kiev aangevallen. Daarbij zouden 3 mensen om het leven zijn gekomen. En warm weer blijkt goed voor de portemonnee. Volgens ABN AMRO geven Nederlanders tijdens een hittegolf ongeveer 4% minder geld uit. Vooral het verschil tussen gemeenten valt op. Op het platteland blijven mensen goedkoop thuis, terwijl er in de steden juist steeds vaker verkoeling wordt gezocht op het terras. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In en rond Den Haag wordt gezocht naar de dader van een dodelijke schietpartij. Dat gebeurde in een woning in de wijk Eskamp. De verdachte is volgens regio 15 gevlucht in een auto. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie het slachtoffer is. Een brandende berg afval in Rotterdam zorgt voor stankoverlast. Er komen meldingen uit plaatsen als Barendrecht, Spijkenisse en de Hoekse Waard. Het vuur op het terrein van een recyclingbedrijf ontstond gisteravond en is nog altijd niet onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje en Italië liggen elkaar dwars. De Spanjaarden komen met grenscontroles voor reizigers uit Italië. Andersom doet Italië dat ook. Zij begonnen met grenscontroles vanwege de migrantenbestorming van Ceuta. Een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De Italianen zijn nu bang dat de migranten via Ceuta massaal doorreizen naar Europa. En Rusland heeft opnieuw raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. In een voorstad zouden daarbij 3 doden zijn gevallen, onder wie een kind. Ook zijn er huizen beschadigd en brak op meerdere plekken brand uit. De Russen hebben de aanvallen opgevoerd, nu ze weten dat Oekraïne een tekort heeft aan luchtafweer. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Er is veel rook en stankoverlast en omliggende wegen en de Maastunnel zijn dicht. Bij de brand raakte niemand gewond. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Het slachtoffer zou een vrouw zijn. Verder is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De dader is er volgens nieuwssite Regio 15 vandoor gegaan in een auto. Hij of zij is nog niet opgepakt. Nederlanders houden op hete dagen de hand op de knip. Tijdens de hittegolf van juni gaven we 4% minder uit dan normaal, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Komt vooral doordat inwoners van plattelandsgemeenten massaal thuis blijven. In de grote steden zoeken mensen op hete dagen verkoeling op een terras. En de bal rolt weer in de Eredivisie, maar het gepromoveerde Cambuur had zich de eerste wedstrijd anders voorgesteld. Thuis verloren ze met 4-0 van Excelsior. Later dit weekend komen de andere clubs in actie. Vanavond bijvoorbeeld speelt landskampioen PSV in eigen huis tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aardig warm. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Special sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: op Doneer.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Dit is jouw. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. In Rotterdam-Zuid is de brandweer nog druk met een grote brand in een recyclingbedrijf. Met graafmachines worden steeds hoopjes puin uit elkaar gehaald en geblust. Er is veel rook en die geeft ook stankoverlast, onder meer in Spijkenisse en Hoogvliet. Door de rook was de Maastunnel uren dicht, maar die is nu weer open. In de Haagse wijk Eskamp is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een huis. Het slachtoffer zou een vrouw zijn, maar veel meer is nog niet duidelijk. De dader ging er volgens regionale media vandoor in een auto. In Tilburg werd een man neergestoken toen die twee fietsendieven betrapte. Hij ligt in het ziekenhuis. Nederlanders geven als het heet is minder uit. Onderzoek laat volgens het AD zien dat tijdens de hittegolf in juni vooral mensen op het platteland thuis bleven. Tegelijk trokken in de steden mensen naar de horeca om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk bleek het, toen het weer koeler werd, dat er gemiddeld 4% minder geld was uitgegeven. En de Eredivisie is weer begonnen, maar voor Cambuur was de start na hun promotie niet best. De Friese verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Daarin komt landskampioen PSV in actie. En ook ADO Den Haag en Willem II, die naar de Eredivisie zijn gepromoveerd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierwolken en weinig wind. Temperatuur 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is het weekend van Joe.

0: ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Swiss Sense.
15: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu op

0: deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Verschoon

0: doneert.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Dit is jou. Het nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen. De brand in Rotterdam-Zuid is onder controle. Die brak gisteravond uit in een recyclingbedrijf en zorgde voor veel rook. Daardoor was de Maastunnel uren dicht, maar die is weer open. Er kwamen ook meldingen binnen over een flinke stank, onder meer uit Spijkenisse en Hoogvliet. De brandweer is nog aan het nablussen.

0: Twee weken voor het laatste Formule 1 in huis, maar het positieve effect zal nog jaren merkbaar zijn. Dat denken de ondernemers daar. De race was volgens hen een geweldige marketingmachine en die stopt niet zomaar ineens. Zo blijft het circuit ook met veel andere races mensen trekken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en maar weinig wind. En van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
18: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
22: Dit is Joe.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge

0: Aldi.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
5: Dit is
6: het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. In Amsterdam zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een achtervolging. Die was volgens AT5 na alweer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Aalsmeer. Verdachten lieten de auto op een bepaald moment achter en sprongen in het water. Daar kregen agenten ze te pakken. De auto is in beslag genomen. In Rotterdamse wijk Sjaarloos wordt nog nageblust na de brand in een afvalrecyclingbedrijf gisteravond. Vuur is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio. Er kwam veel rook vrij en daarom was de Maastunnel uren dicht. Hing ook een flinke stank die ver in de omgeving te ruiken was. Er kwamen veel meldingen over binnen. Zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarbij kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En Zandvoort is na dit jaar verdwenen van de Formule 1-kalender, maar de badplaats denkt nog jaren van de effecten te kunnen profiteren. Ondernemers denken dat mensen graag blijven komen en dat de horeca prima blijft draaien. En op het circuit blijft ook van alles te doen dat het publiek naar Zandvoort trekt, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
8: Goedemorgen, fijne zaterdag. Alleen maar hits uit de 70s, 80s en 90s het hele weekend weer. Met Michael Jackson.

Backstreet Boys, Everybody bij Joe. Ik vraag me ineens af, wanneer ben je een boyband? Had je toch, hè, vooral in de jaren 90. Take That, Backstreet Boys, NSYNC, Boyzone, noem maar op. Ik zit me ineens te bedenken, ik wil zo de Bee Gees laten horen. Maar eigenlijk zijn de Bee Gees ook gewoon een boyband, toch? En wat dacht je van UB40? Zit niet eens een vrouw in? Volgend jaar bestaan ze 50 jaar en ze vieren dat in Australië. Maar je hoeft er niet naartoe om de hits van UB40 te horen. Je hoort ze bij Joe. Bij de beste uit de 70s, 80s en 90s.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Hé, hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in.

0: bij Bol.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: Lekker weekend. Veel plezier met alle dingen die je gaat doen. Joe heeft de hits uit de 70s, 80s en 90s voor je.

Ontzettend leuk dat je luistert naar Joe. We hebben het lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90 voor je. Ook het hele weekend. Zoals Sting met Fields of Gold, zo naar Taylor Lane. Tell it to my heart.

0: Jezelf.
1: Dat zeg ik.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Deze week in de bonus: alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
17: Switch nu naar Ziggo en score.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Dit is Jan. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Vannacht was er opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne. Deze keer in Aalsmeer, meldt AT5. Na de inbraak ging een groepje verdachten er vandoor en volgde een achtervolging door Amsterdam. Daar sprongen de inbrekers vanuit de auto het water in, waar ze alsnog werden aangehouden. De laatste tijd zijn er veel inbraken in brandweerkazernes. Supermarkten in ons land hebben hun zaakjes meestal goed voor elkaar, maar bij crisissituaties is het al snel.

0: Daarmee kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Hi, goedemorgen. Je krijgt Celine Dion zo meteen. That's the way it is. Susan Vega komt eraan en hier is Phil Collins.

Luca bij Joe uit de 80's. En bij Joe hoor je alleen maar 70's, 80's en 90's. We vinden het zo leuk dat we zelfs gewoon vanavond ook weer een uur lang alleen maar muziek uit de jaren 70 hebben. Dat is om 7 uur, 70's at 7. Om 8 uur, 80's at 8. En om 9 uur hoor je de 90's at 9. Zo, Foreigner bij Joe, Say You Will. En hier is de Dancing Queen van ABBA.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Het is nu Final Sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final Sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
9: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
20: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
2: fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
7: Hallo, goedemorgen.
8: Hallo.
7: Hallo, leuk dat je luistert met zo direct Patrick Swayze en Michael Cimbello.

Ik ken iemand die denkt dat dit een kinderliedje. Dat komt door deze zin. Oh, kitje kitje ja ja da da. Kitje kitje ja ja ja. Weet je wat het allerergste nog is? Patti LaBelle heeft het liedje gezongen. Spreekt geen woord Frans. Kreeg gewoon op een briefje, dit is het en zo spreek je het uit. Ze deed het. Geen idee wat ze zong. En dat heeft natuurlijk wel iets met baby's te maken. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? Wilt u met mij naar bed vannacht? LaBelle was daar bij Joe. Met Katrina and the Waves, die perfect weer past in het weekend. Walking on Sunshine hoor je naar Bon Jovi.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru-smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
9: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden

0: extreem weer of sabotage zijn de schappen snel leeg, meldt RTL Nieuws. Supers in Estland zijn al beter voorbereid. Extra opslag is er. En er zijn stroomgeneratoren, vertelt deze supermarkteigenaar bij RTL.
1: The electricity goes off, the generator then recognizes that it needs to turn on, and the electricity in the store comes back full power. So the store is fully operational.
0: Het kabinet wil snel een plan om supermarkten beter voor te bereiden op een crisis. Vrachtwagens mogen in Duitsland ook op zondag rijden. Normaal mag dat niet, maar door de droogte zijn de regels aangepast. Door de lage waterstand in rivieren kan veel transport niet over water. Bedrijven kunnen daardoor hun spullen lastiger vervoeren. De extra vrachtwagens moeten nu tijdelijk uitkomst bieden. En een opmerkelijke reclamestunt in Hollywood. Daar woont 4 dagen lang een man in een reclamebord. Op sociale media zijn er beelden van te zien. Het bord is in de vorm van een soort keet en hangt boven de Sunset Strip. Netflix promoot daarmee een nieuwe thriller, The Last House. Het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee. En morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
2: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: En ook het hele weekend alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Eternal, I Wanna Be The Only One.

Je moet wel af en toe even een nieuw chlortabletje in het zwembad gooien. Het staat inmiddels denk ik al 3 maanden op. Toen waren de eerste zonnestralen zo fel dat we dachten, nou, het wordt de zomer nooit te vergeten. En we hebben nog gelijk gekregen ook. Ook dit weekend lekker warm. Komende week kan het weer 35 graden worden in de lage landen. Daar hoort zomerse muziek bij. Dus ik dacht, lekkere toeters van Mink de Veel, de Mafiado.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Welkom bij de
1: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

Dit is Joe, altijd lekkere liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Ontzettend leuk dat je luistert. John Paul Young komt er zo aan met de Lovers in the Air. En hier is Michael Jackson. They don't care about us.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
12: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Switch nu naar Ziggo en score een...

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag. Top drukt op de wegen in de vakantielanden. We gaan nog op reis of komen terug. Veel vertraging is er in Italië naar de Brenner Pass, ziet de ANWB. In Frankrijk is het file rijden op de snelwegen naar het zuiden. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland moet je een half uur extra geduld hebben. Een verdachte is gepakt na de dood van een vrouw in Den Haag. Ze werd afgelopen nacht neergeschoten in haar huis en overleed later. Een verdachte vluchtte in een auto. Later werd hij gepakt in een ander huis. Het is onduidelijk waarom er in Den Haag is geschoten. Rusland claimt een aanval op een wapenfabriek in Oekraïne. Er zouden lange afstandswapens worden gemaakt. Rusland komt niet met bewijzen. Oekraïne wil er niks over zeggen. Het zou een tegenreactie kunnen zijn op aanval op een grote webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn daarvan al meerdere distributiecentra onder vuur genomen. En in Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Meest opvallend was de reactie van de bestuurder na zijn aanhouding. Hij vroeg agenten of die het bij een waarschuwing konden laten. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren en zijn auto. Het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee. Morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
8: Dit is Joe met Daniel Smulders.
10: En Rick James, Super Freak zo direct. Ook hoor je Mr. Big Wild World en hier is Bruce Springsteen.

Dit is een liedje dat in de jaren 70 kan, de jaren 80 en de jaren 90. Het is perfect voor Joe. 70s versie is van Cat Stevens. De jaren 80 versie is van Maxi Priest, Wild World. En dit was de jaren 90 versie van Mr. Big. We hebben alleen maar het beste uit de 70s, 80s en 90s. Maar dat hoor je wel, hè? Dit is Joe met Stumbling In, Ricky Martin en de Dexys.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving! Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AHA Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1

0: en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
10: Lekker weekend. Heerlijk, hè? Geniet ervan met Genesis Invisible Touch. En hier is Cindy Lauper. Girls, just...

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: anders doet. Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Good Snacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo, je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
15: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts €0,95.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, €0,69. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar €1,29.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Dit is jou.
17: Het nu.nl nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag. Klimaatdemonstranten blokkeren de uitgang van de A12 in Den Haag. Een uurtje geleden liepen tientallen betogers spontaan de snelweg op. Ze hielden het verkeer tegen tot frustratie van toeterende automobilisten. De demonstranten lopen met spandoeken en vlaggen rond. In Rotterdam zijn 2 mensen willekeurig op straat neergestoken. Dat gebeurde vanochtend in een half uurtje tijd. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. Een verdachte is opgepakt. Die zou ook nog ergens anders geprobeerd hebben iemand neer te steken. Een orkaan houdt flink huis in Japan. Daarbij zijn gewonden gevallen. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Wegen zijn onbegaanbaar door omgevallen bomen. Ook zijn er overstromingen. De orkaan wordt later verwacht in China en Taiwan. En het is je misschien wel eens opgevallen, dat shirtje of truitje op Vinted lijkt net iets te mooi. Vaak zijn die verbeterd met AI. En dat mag dus niet altijd. Je mag iets dat je verkoopt niet mooier voordoen dan het is, vertelt deze hoogleraar bij de NOS.
14: Bijvoorbeeld, je mag niet zeggen dat hij 100% wol is als hij eigenlijk van nylon is. Of als je een fiets verkoopt, mag je niet zeggen de remmen zijn net nieuw, terwijl die eigenlijk al oud zijn.
18: Met AI je foto's lichter maken mag dan weer wel. Het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee. Morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
19: Dit is Joe met Chantal Hutte.
20: En met Donna Summer zo, Hot Stuff komt eraan ook, No Doubt en Don't Speak hoor je. Maar eerst de Police, every

Donderdagmiddag en doe dat met het beste uit de 70s, 80s en 90s. No Doubt and Don't Speak hoorde je. Waar ook Mariska ontzettend aan het genieten is. Ze stuurt me een berichtje in de Joe-app en ze zegt... ik moet het hele huis van onder tot boven schoonmaken... maar met de muziek van Joe is het in ieder geval wel te doen. Kijk, en daar doen we het voor, hè? Dat is fijn om te horen. Don Henley heb ik zo voor je. Boys of Summer en ook George Michael Faith komt eraan. Na Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. What?

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
4: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Daar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Let's go!
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.

0: net zo makkelijk retour.
1: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit is Joe met Chantal Hutten.
10: En muziek zo van Supertramp. The Logical Song staat klaar. Simply Red hoor je ook. The Right Thing. Maar eerst George Michael.

Hey Joe, jij waar het gisteren een beetje bewolkt was en alles, komen nu de mooie dagen er weer aan, hè? Het wordt hartstikke zonnig en dat mag ook. Het is augustus, laten we wel wezen, 8 augustus. Dus dan mag je ook gewoon echt zonnige dagen hebben. Hartje zomer, daar hoort ook echt zonnige en zomerse muziek bij, vind ik niet alleen. Ook Paul en Liesbeth stuurden afzonderlijk van elkaar een appje naar de Joe-app om te laten weten dat ze zo graag wat zomerse muziek willen hebben. Snap ik helemaal. Daarom ook Kaoma en de Lambada. Met zo ook Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. En ook Rolls Royce staat voor je klaar.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer. Yeah!
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histo Monodek 5.

0: 20 verfzaken.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus...

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we af alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: Dit is jou.
6: Het nu.nl nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, een klimaatdemonstratie in Den Haag. Tientallen mensen blokkeren de A12 de stad uit. Ze lopen met spandoeken en vlaggen rond, is te zien bij Omroep West.
8: Climate justice!
9: And do we want it?
8: No!
9: Are we gonna fight for it?
8: Yes!
9: Are we gonna get it?
8: Yes!
7: Eerder hadden de activisten zich verzameld op een kruising. Daar hielden ze het verkeer tegen wat ze op veel getoeter kwam te staan. Twee zwaar gewonden bij een verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland. Een auto raakte daar van de weg en er werd iemand naar buiten geslingerd. In de wagen zaten 4 mensen. De bestuurder van 19 wordt ervan verdacht dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Op de grens van Bulgarije en Roemenië is een drone ontploft. Daar loopt een belangrijke gasleiding tussen Turkije en Oekraïne. Schade is er niet. Er zijn ook geen gewonden. De drone had veel explosieven en zou uit Roemenië komen. Uitgezocht wordt van wie de drone is. En PSV heeft een nieuwe speler aangekocht. Het is de Japanse international Kodai Sano. Hij heeft een contract getekend voor 5 jaar. Zelf noemt Sano zijn transfer de ideale vervolgstap in zijn carrière. PSV had hem al een tijdje in het vizier en verwacht veel van hem. Het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee. Morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
10: Dit is Joe met Chantal Hutten.
11: Het is je zaterdagmiddag waar je zo hoort Cher, Believe en ook Eurythmics. Here comes the rain again. Maar eerst Tina Turner.

van de muziek van Joe. Van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Eurythmics was dit, waar ik zo heb Owen Paul. My favorite waste of time. En ook Matthew Wilder komt eraan. Eerst Queen en Killer Queen.

De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer.

0: of doneer.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
2: Huh?

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Dit is Joe met Chantal Hutten.
14: En met de Queen of Pop Zone, Madonna, Like a Virgin, ook Abba en Chiquitita komt eraan. Maar eerst Matthew White.

blijft altijd een beetje een vreemde gewaarwording vinden dat in Griekenland bij die restaurants soms borden op de grond kapot worden gesmeten. Maar dit is echt zo'n liedje waar dat ook op hoort, toch? Abba, Chiquitita hoorde je hier bij Joe, waar ik zo heb The Simple Minds, Don't You Forget About Me, na UB40.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
17: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
16: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Dit is het nu.nl nieuws van 3 uur.
19: Goedemiddag. De klimaatdemonstratie op de A12 in Den Haag is voorbij. De politie zette bussen in om de actievoerders af te voeren. Wie niet meewerkte, werd aangehouden. Tientallen demonstranten begonnen eerder vanmiddag spontaan een actie. De organisatie zegt dat de volgende maand een grotere volgt. Een oplossing tegen de droogte lijkt in zicht voor de tuinbouwbedrijven in het Westland. Die mogen van het waterschap geen water uit sloten halen voor hun groenten. Een idee is om water ergens anders vandaan te transporteren. Een andere optie is zeewater omzetten naar zoetwater. Ook wordt het gebruik van gezuiverd rioolwater onderzocht. Een grote natuurbrand aan het Gardameer in Italië. Veel Nederlanders gaan er graag op vakantie. Meer dan 200 mensen zijn geëvacueerd. Blussen is lastig door de harde wind. Italië heeft al weken te maken met een hittegolf. Temperaturen lopen soms op tot boven de 40 graden. En nog altijd veel stank in Limburg door de natuurbrand. Die woedde daar tot woensdagavond bij Venraai. Maar bewoners klagen nog steeds over stank en maken zich zorgen. Tegen regiozender L1 benadrukt de gemeente dat het vuur echt uit is. Wel smeult het vuur nog na en dat kan nog dagen duren. Het weer van Weerplaza.

Dit is zo'n liedje dat je echt heel hard kan meezingen als je het goed kent. Dan wil je gewoon je hele stembanden schoor zingen eigenlijk. Elton John, Circle of Life. Overigens is die kans ook best wel aanwezig elke werkdag tussen 9 en 10. Want dan hoor je hier bij Joe een uur lang de Joe Singalong. Oftewel een uur lang alleen maar muziek die je dus wil meezingen. Dus ik kan je daarbij wel adviseren om ook echt thee en wat honing klaar te zetten. Zeker als je vervolgens naar je werk moet om bijvoorbeeld een presentatie te geven. Want ja, geen garantie dat je er met stem uitkomt. Ook maandag om 9 uur weer de Joe Singalong. Waar ik zo heb Aretha Franklin en Think. En ook Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the rain begins to fall. Komt eraan. Maar eerst de Combinards. Don't leave me this way.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: of doneer.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Dit weekend ook extra goedkoop. Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren. Ja, dit mag je niet missen. Oh. Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Yeah! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: Bijbel. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
6: Dit is Joe met Chantal Hutten.

Billy Joel in Good Night Saigon bij Joe. Met zo'n muziek van Eric Clapton. Vind ik echt een heel erg mooi liedje. Grijpt je gewoon aan. Tears in Heaven. Ook Hot Chocolate komt eraan. Maar eerst muziek. Ja, je hebt van die liedjes die je gewoon in bepaalde tijden van het jaar beter kunt luisteren. Dat hebben we natuurlijk sowieso met kerstmuziek. Dan kom je helemaal in de kerstsfeer. Maar ook zomerse muziek klinkt natuurlijk een stuk beter met zomersweer. En laat dat het nou zijn. Dus ik denk dat deze nu ook veel beter klinkt. Miami Sound Machine en Kanga.

0: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
16: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
17: Fans van voordeel.
20: Aldi, met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Een berichtje.
7: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
21: Honor the craving.
22: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Dit is
25: het nu.nl nieuws van 4 uur.
26: Goedemiddag. De politie heeft zo'n 50 klimaatactivisten van de A12 gehaald. Ze liepen eerder vanmiddag de weg op en bleven daar een paar uur zitten. De burgemeester gaf opdracht ze weg te halen. De demonstratie op de A12 was niet aangekondigd. De organisatie zegt dat daar nog een grotere actie volgt. Twee verdachten zijn er gepakt voor een steekpartij in Meidrecht. In de Utrechtse plaats werd vanochtend een zwaargewonde man gevonden. Hij is er nog altijd slecht aan toe. De politie zoekt nog uit of de mannen elkaar kennen. Het is onduidelijk waarom er is gestoken. Extra beveiliging tegen drones op het Duitse vliegveld in Leipzig. Daar is een speciale radar neergezet. Die moet drones van grote afstand zien aankomen. Afgelopen week werd nog een drone in Leipzig onderschept. Gedacht werd dat die explosieven had, maar later bleek dat niet het geval. En een gans die door de voorruit van je auto vliegt. Het overkwam een automobilist op de A2 bij Sint-Michels-Gestel in Brabant. De man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De gans heeft het ongeluk niet overleefd. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan met 26 tot 31 graden nog een stuk warmer.
27: Dit is Joe met Chantal Hutte.
28: En met Whitney Houston zo, I have nothing. Oh, Cool and the Gang, fresh naar Bryan Adams. Run to you.

Ik kan er echt helemaal niks aan doen, maar bij dit liedje moet ik toch altijd denken aan een reclame van, nou, wat zal het zijn, 15 jaar geleden uit mijn hoofd? Van een bepaald drankje, misschien is het 10 jaar geleden. Daar stonden toen ook allemaal, nou ja, gewoon mooie mannen in beeld met een drankje. She's fresh, fresh. Cool and the Gang hoorde je bij Joe met So Sting. Love is the seventh wave. En ook muziek van Culture Club komt eraan. Do You Really Want to Hurt Me? Maar eerst Meat Loaf. You took the words right out of my mouth.

0: Deelt bestanden en houd je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Moelenmelk, the moo you can't resist.
4: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoornetjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,29.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
14: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis, 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, proef jij even.
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
19: Streekt. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo.

0: you. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is Joe met Chantal Hutten.
2: En met Paul Simon, You Can Call Me El. Ook de Crusaders en Randy Crawford. Streetlife hoor je, maar eerst Culture.

Street Life, The Crusaders en Randy Crawford. Bij Joe, waar het richting de 5 uur gaat, betekent dat je zo meteen tot 7 uur hoort. Niemand minder dan Guido Kuijn. Ja, hij sleept je verder door het weekend. En om 7 uur de 70s at 7. Om 8 uur de 80s at 8. En om 9 uur de 90s at 9. Maar nu gewoon nog een beetje die afwisseling, hè. Tot 7 uur. Ik heb zo dadelijk de Pointer Sisters voor je. I'm so excited. Maar eerst, prachtige muziek van de Scorpions. Wind of Change hoor je nu bij Joe.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Switch nu naar Ziggo en score een

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: Zo makkelijk retour.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Dit is Jumbo.
10: Het nu.nl nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag. Bij een steekpartij in Zwolle zijn 2 vrouwen gewond geraakt. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie heeft een man als verdachte opgepakt. Het is onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij is geweest. In Amsterdam is een mars begonnen voor meer gelijkheid voor LHBTI'ers. Ook wordt op deze laatste dag van World Pride diversiteit gevierd. Duizenden mensen lopen dwars door de stad. Vlaggen worden er meegedragen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. De mars eindigt op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. 45 aangehouden klimaatdemonstranten in Den Haag zijn weer vrij. Een andere actievoerder blijft nog wel langer vastzitten. Hij had een politieagent mishandeld. De demonstranten blokkeerden eerder vanmiddag de A12. Omdat die actie niet was aangekondigd, greep de politie in. De grootste staantribune van ons land is voortaan in Heerenveen. Het Abel-Enstra-stadion telt sinds de verbouwing 2800 staanplaatsen. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er veel vraag naar was. Of de extra staanplaatsen bevallen, moet morgen blijken. Heerenveen speelt dan thuis tegen FC Twente. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan met 26 tot 31 graden nog een stukje warmer.
12: Dit is Joe met Guido Kuyn.
13: Ja, goedemiddag. Zometeen lekker laid back met Sunshine Reggae en Real Thing. You to me are everything.

Simply Red en Stars bij Joe. Goedemiddag, Guido hier. En jou hoor, het is weer zover. Ja, ik dacht we zijn er vanaf, maar het komt gewoon weer terug. Het is vandaag al richting de 30 graden op veel plekken. En voor komende week is het weer mogelijk dat er een hittegolf aankomt. Nou, ik zou zeggen, omarm het. Leg ijsblokjes in je nek of over je hele lijf. Of geniet lekker van zomerse muziek. Laid back bij Joe en Sunshine Reggae.

0: hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Bij Eurojackpot maak je

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Doneer.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Dit is Joe met Guido Kuijn.
6: En het is lekker weekend vieren met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zo Supertramp, ook de Doobies naar Michael Jackson. Good time.

bij Joe. Zo nog UB40. En zorg dat je morgen tussen 5 en 7 ook bij Joe bent. Voor het allerbeste uit de Nederlandse top 40. Je hoort dan Joe top 40 nummer 1. Het is alleen maar liedjes die op nummer 1 hebben gestaan in de 70s, 80s en 90s. En dan ga ik jou even verrassen. Dit liedje stond daar niet tussen. Piekte maar op nummer 5.

0: Hey, ondernemer.
1: Hallo?
0: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: een tikkie anders doet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Karwei, maak het mooier.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is jouw. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Mensen met een kapotte bakfiets van Baboe moeten nu echt in actie komen, anders is er straks niks meer te halen. Dat zegt een club die hun belangen behartigt. Die wijst erop dat de fabrikant uitstel van betaling heeft gevraagd en dan volgt meestal faillissement. Daarom wordt een massaclaim eerder ingediend bij Baboe. Bij een grote politieactie in Spanje is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden bijna 80 mensen opgepakt. De bende zou duizenden mensen van Afrika naar Europa hebben gebracht en daar flink aan verdiend hebben, soms wel 12.000 euro per persoon. De bende wordt ook verdacht van drugsmokkel. In een klimbos in het Brabantse Diede bij Os is een man meters naar beneden gevallen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Andere mensen mochten ondanks het ongeluk wel gewoon doorgaan met klauteren. En duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in een mars dwars door de stad. Dat deden ze op de laatste dag van de World Pride. De mars was bedoeld om solidariteit te kweken en de zichtbaarheid van de gay community te vergroten. De deelnemers zijn inmiddels op het Museumplein en daar begint zo het slotconcert. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Zometeen Earth, Wind & Fire, ook de Rolling Stones. Eerst Toto, stap.

hart op schoot. En de lekkerste hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Zo Nog Doe Maar en de Pet Shop Boys. Maar ik zit even te rekenen. Nog 23 dagen. En dan zijn we alweer zover. Kunnen we de zomer afschrijven. En zitten we in september. Ach jongens.

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
19: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
20: Dit is Joe met Guido Kuyn.
21: En die lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Met Chaka Khan, ook Joshua Kerrison. Maar eerst Mozart. Mozart.
22: Good times, great music.
23: Of nee, toch niet?

Iets met een C. Chaka Khan en I'm Every Woman bij Joe. Ja, kijk, zo moeilijk is het in principe niet, hè? Eén letter uit het alfabet hebben en zoveel mogelijk begrippen noemen met die letter. Dat is de alfabetom. Wordt iedere week gespeeld in de middagshow hier op Joe om 16:45. Degene die aan het einde van de week de meeste begrippen heeft geraden in een halve minuut gaat er vandoor met 1000 euro. Maandag een nieuwe ronde.

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
13: Au. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Dit is Jam. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond.
4: Wielrenster Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 seconden. De Tour eindigt in Nice met een rit van 100 kilometer en een paar venijnige klimmen. Op het Museumplein in Amsterdam is het slotconcert van de World Pride aan de gang. De laatste festiviteit van het evenement. Duizenden mensen liepen daarvoor mee in een mars om aandacht te vragen voor solidariteit en zichtbaarheid van de LHBTQI+-gemeenschap. Ze droegen onder meer vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De drone die vandaag over Bulgarije vloog was vermoedelijk van Oekraïne. De drone kwam neer bij de Zwarte Zee, waar Oekraïne wel vaker aanvallen uitvoert op de Russen. Dat zegt het Bulgaarse ministerie van Defensie. De drone kwam uiteindelijk tot ontploffing bij een gaspijpleiding. Niemand raakte gewond. En een prima start van een nieuwe eredivisie-seizoen voor Telstar. Ze wonnen met 2-1 bij NEC. Dat strijdt voor een plek in de Champions League. Telstar stond dan na een halve minuut op voorsprong en gaf de winst niet meer uit handen. Vanavond zijn ook Go Ahead Eagles tegen Willem II, PSV Fortuna en AZ moet tegen ADO. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet.

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
12: craving. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
6: Müllermilk, the moo you can't resist.
7: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen. Voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk. Voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
10: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
19: Switch en score. Ook Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Dit is jouw. Het nieuws van 8 uur.
22: Goedenavond. In Italië is een automobilist met opzet op een groep wielrenners ingereden. 5 fietsers raakten gewond, van wie 1 ernstig. De automobilist vond dat ze in de weg reden en hij wilde er langs. En dat gebeurde kennelijk niet naar zijn zin, waarop hij 2 keer op ze inreed. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor wielrenster Demi Vollering ligt de winst in de Tour de France voor het grijpen. Ze veroverde vandaag de gele leiderstrui en moet morgen een voorsprong verdedigen van 8 seconden. Vollering zegt dat ze er helemaal klaar voor is. De laatste etappe is bij Nice, dat is een rit van bijna 100 kilometer. In het Himalaya-gebergte in Nepal zijn 5 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van bergbeklimmers die al 9 maanden vermist zijn. De groep waarmee ze waren werd getroffen door een lawine. Een deel van de groep werd gered, maar van die 5 werd niets meer vernomen. Er wordt nu uitgezocht of zij het ook echt zijn. En TikTok heeft de muziek verwijderd uit een filmpje van president Trump. Hij gebruikte een liedje van Taylor Swift en die is op verzoek van Taylor weggehaald. Het filmpje werd 4 dagen geleden op TikTok gezet en heeft nu geen geluid meer. Te zien is hoe Trump en zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar vannacht wordt het fris, 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag, zo rond de 30 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Welkom bij
6: de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent. Fans van Voordeel. Aldi.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29. Aldi.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Dit is jou. Het nieuws van 9 uur.
18: Goedenavond. In België is een man overleden op een festival dat ook door Nederlanders wordt bezocht. Het wordt vlak over de grens met Breda gehouden. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent en kon niet meer gered worden. Het driedaagse festival is vooral bedoeld voor Antillianen en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het amateurvoetbal in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de start van het nieuwe seizoen. Want de velden liggen er door de droogte niet zo goed bij, dat schrijft Omroep West. De clubs willen de velden besproeien, maar dat mag niet, want er is een verbod. Het is dus de vraag of er straks wel gespeeld kan worden op gras. Een autodief is in het Brabantse Uden ingereden op een politiewagen en daarbij is een agent gewond geraakt. De agenten wilden kort daarvoor de autodief stoppen, die reed toen nog met een caravan. Een andere inzittende koppelde de caravan los. Daarna ontstond een achtervolging, gevolgd door de crash. De dieven zijn nog niet gepakt. En de gepromoveerde clubs in de eredivisie kennen nog geen lekkere start. Zo verloor Cambuur gisteren met 4-0 van Excelsior. En vanavond werd Willem II met 4-1 weggespeeld door Go Ahead Eagles. Alleen ADO Den Haag mag nog hopen op een beter begin. Zij spelen als derde promovendus vanavond tegen AZ. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar als de zon straks weg is, dan wordt het fris, 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Dan wordt het zo rond de 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids! De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. Amen.

0: kijkers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Welkom bij de
1: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de

0: of doneer.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Dit is het nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond. Oekraïne en Rusland moeten stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Die oproep doet Turkije, dat ook gebruik maakt van de zee. Eerst werden alleen havens en marineschepen onder vuur genomen, maar tegenwoordig ook gewone schepen. De Turken vinden dat het nu veel te gevaarlijk wordt op de Zwarte Zee. Op een camping in Duitsland is een explosie geweest. De boel ging de lucht in toen iemand aan het koken was op gas. 10 mensen raakten gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. Het zijn jonge mensen. Het ongeluk was in het zuiden van Duitsland op de camping van een festivalterrein. Er laaien nog altijd brandjes op in het Limburgse natuurgebied waar afgelopen week een grote bosbrand was. Trekkers met duizenden liters water rijden af en aan om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Het Limburgs landschap zegt tegen regiozender L1 dat regen nu heel welkom is, maar dat zit er voorlopig niet in. En landskampioen PSV heeft een moeizame start in de Eredivisie. Ze kwamen tegen Fortuna Sittard achter na een blunder van verdediger Flamingo, maar die herstelde zijn fout en scoorde de gelijkmaker. Uiteindelijk wist PSV in eigen huis niet te winnen. Het werd in de slotfase uiteindelijk toch nog 2-2. Dan het weer van Weer Online. Nu de zon weg is, koelt het snel af. Het wordt vannacht zo rond de 12 graden. Morgen krijgen we weer een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het warmer dan 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is het weekend van Joe.

0: Maar of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals A.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Welkom bij de
7: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
13: Moelenmilk, the moo you can't resist.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Dit is
19: het nieuws van 11 uur.
20: Goedenavond. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Het vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dit is het weekend van Joe.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Dit is Joe.

thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Dit is het nieuws van 12 uur.
7: Goeienacht. In West-Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, huizen zijn verwoest en meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten. In sommige gebieden is ook de stroom uitgevallen. Het vuur woedt al sinds gisteren en verspreidt en verplaatst zich snel. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een ongeluk met een helikopter. Het toestel stortte neer in een natuurpark bij Rio de Janeiro en vloog in brand. In de helikopter zaten 3 Colombiaanse vrouwen uit 1 familie plus de piloot. Ze hebben de crash niet overleefd. In het verbrande natuurgebied in Noord-Limburg bidden ze voor regen, want nog altijd laaien er kleine brandjes op. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt, wordt het gebied dag en nacht in de gaten gehouden. Tractoren rijden af en aan met duizenden liters water, meldt de Limburgse omroep L1. En na het veroveren van de Johan Cruijffschaal vorig weekend gaat AZ vrolijk door met winnen. In de Eredivisie was AZ vanavond met 2-0 te sterk voor het gepromoveerde ADO Den Haag. Landskampioen PSV stelde teleur. Ze speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Turkije maakt zich zorgen over vrachtschepen in de Zwarte Zee. Die worden steeds vaker geraakt door Russische of Oekraïnse drones, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije vindt het te gevaarlijk worden in de Zwarte Zee en heeft Oekraïne en Rusland daarom gevraagd om elkaar daar niet meer aan te vallen. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor natuurbranden in het westen van Canada. Huizen zijn verwoest, inwoners moeten worden gered door de hulpdiensten en de overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Volgens Canadese media woeden er momenteel meer dan 100 branden in het gebied. Zo'n 2000 hulpverleners zijn ermee bezig. In het Brabantse Udem is een agent gewond geraakt nadat een autodief weigerde te stoppen en op hem inreed. De politie wilde de auto met caravan controleren, maar die stopte niet. In plaats daarvan werd de caravan losgemaakt en ging de auto er snel vandoor. De gestolen wagen is later leeg teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerden ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ ADO Den Haag 2-0, Go Ahead Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Een Russische aanval op een van de NAVO-landen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat niet zou gebeuren zolang Rusland in oorlog is met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten een kleine aanval de komende jaren nu toch niet meer uit. President Poetin zou de NAVO ermee op de proef willen stellen. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen, 3 vrouwen en de piloot. Het toestel kwam neer in een nationaal park dat populair is onder toeristen. Volgens Braziliaanse media waren de 3 Colombiaanse vrouwen familie van elkaar, een oma, moeder en dochter. Meer dan 20.000 inwoners van West-Canada moeten hun huizen verlaten vanwege natuurbrand in het gebied. De overheid waarschuwt dat de vuurzee zich ongelooflijk snel verspreidt. De brand is sinds het begin van de dag al bijna dubbel zo groot geworden. In totaal woeden er meer dan 100 verschillende branden in de provincie. En Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze valse beschuldigingen over hun voorzitter Gianni Infantino gaan aanvechten. Infantino raakte in opspraak door zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Daarbovenop kwam het verhaal over een vertrekpremie voor zijn minnares toen hij nog de baas van de UEFA was. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.